0: van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, Regio Break.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 2:30 middags. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de 4 leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schuik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, Regio Break.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 Dos L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 14:30 's middags. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pioland. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de 4 leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schuik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemerbakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 2:30 middags. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de 4 leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schaik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920.
2: Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 2:30 middags. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de 4 leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schaik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met goed wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Zelfs als ik op de hoogste trap sta, dan nog haal ik de hoge toren niet. Donna was dat, een 10cc. Het weer dan van 20 jaar geleden, zoals we daar elke dag naar kijken. Toen was het zonnig en warm met een lichte bries. De maximum temperatuur werd 23 graden, 's nachts 13. De wind kwam uit het oosten en het bleef de hele dag droog.

Ik denk zo wel eens, stel nou eens dat de Beatles in deze tijd hadden geleefd, hè, en natuurlijk wat andere muziek hadden gemaakt dan toen. Hoe was het ze dan vergaan? Maar ja, het zal een vraag zijn die altijd open blijft staan natuurlijk. De Beatles dus, Noël.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Heerlijke geluid van Status Quo hier op OZR 920 en again en again en opnieuw en opnieuw. En je zult ze waarschijnlijk eeuwig terug blijven horen. Het archiefnieuws dan van de maand juni 1955. De eerste Nederlandse televisieuitzending met het weerbericht daarin vindt plaats. En een Russisch vliegtuig maakt in 1986 een noodlanding op Schiphol. En in Maastricht wordt in 2016 een nieuwe brug over de Maas geopend. En de sportvraag van vandaag: welke Nederlandse atleet won in juni 2006 goud op de 100 meter bij de

De neuzenmoeg met de rauwe hersen natuurlijk hier. En dan het antwoord op de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse atleet won in juni 2006 goud op de 100 meter bij de Europa Cup wedstrijden? Dat was natuurlijk Surendi Martina.

Amy MacDonald met muziek die eigenlijk nooit verveelt. Hè? Gewoon een lekker deuntje, gewoon fijn om te horen. Ook dit weer, This Is My Life. En zo gaan we richting 8 uur, nieuws en regiobreek zijn onderweg. Daarna zijn we terug met deel 2 van Klaarmakker. Daarin onder meer natuurlijk top 1000. Een greep daaruit, één nummer. En ook 2 van 1. Tot zo. Yeah.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 2:30 middags. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
1: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

Peter Tosh nam Johnny B. Goode op in 1983 als een reggae-bewerking van het bekende rock'n'roll verhaal over een jonge gitarist, maar hij gaf het nummer een eigen draai door het te verbinden met zijn Jamaicaanse achtergrond. Tosh was trouwens ook een van de oprichters van de Wailers en bouwde later een solo-carrière op waarin hij zich sterk maakte voor rechtvaardigheid en de oppositie van reggae wereldwijd. En dat lukte hem. Dit is Frankie Goes to Hollywood. Love like the

0: En in mijn geval het vooral ook goed hebben van de bas, die wel lekker klinkt. Calvin Harris en Satisfy hier op Overzeer 920. Dan gaan we weer naar 2 van 1. Vandaag kozen wij voor C.B. Milton. Hij maakte een aantal hitjes, waaronder Send Me an Angel en It's a Loving Thing.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Send Me an Angel en wat was het nog meer? It's a Loving Thing. Ja, die twee nummers die kwamen voorbij hier in 2 van 1. Ze komen van CB Milton. Iedere dag zijn we bij je met de fijnste deuntjes op FM, DAB+, internet. En die slimme speaker. En bij al die lekkere deuntjes hoort ook Sugar Me van Lindsay de Paul.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Klaarmakker, je vaste ochtendritueel.

0: Prachtig, prachtig, prachtig. Phil Collins, Can't Stop Loving You en Diana Ross. Nou ja, dat is eigenlijk al bijna even mooi. Je hoorde ze beide hier op OVZR 920.
1: Top 1000.
0: Top 1000, daar vinden we een hele bekende. Michael Jackson namelijk met een nummer uit 1983. Beat It, hoe kan het ook anders? Michael Jackson nam dit nummer op in de Westlake Studio in Los Angeles. De gitaarsolo werd gespeeld door Eddie Van Halen, ook wel bekend. Jackson schreef het nummer samen met producer Quincy Jones. Nou, ook alweer geen onbekende. Het nummer verscheen op het album Thriller.

Separate ways, oftewel verschillende wegen die we kunnen bewandelen. Gary Moore, ik vertel het een beetje vrij trouwens. Hè? Michael Jackson ervoor met Beat It uit onze top 1000 die je in de eerste week van januari weer kunt horen. Een verzameling van alle eindejaarslijstjes uit ons kikkerlandje. Klaarwakker, en OSR 920. We zijn er elke dag. Dit programma tussen 's morgens 7 en 9. Van maandag tot

Jungle Love met Time. En daarmee komen we aan het einde van Klaarwakker voor vandaag alweer. Het zit er alweer op. Het gaat zo snel. De helft van de week zit er voor mij althans alweer op. Ik denk alweer aan het weekend. Ja, het is altijd fijn om aan te denken natuurlijk. Voordat ik je ga verlaten, hoor je nog de Eagles. Tequila Sunrise.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Münster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Ook zou hij daarover, volgens een Amerikaanse rechtbank, hebben gelogen toen hij werd ondervraagd op een luchthaven in Detroit. De FBI heeft de zaak in onderzoek. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het drietal wil ook meer preventie en meer passende zorg. Om het personeelstekort het hoofd te bieden zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. 2/3 van alle Nederlandse bedrijven kampt met personeelstekort waardoor ze omzet mislopen. De gegevens over het opvangen van personeelstekort komen uit gezamenlijk onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 2:30 middags. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de 4 leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schuik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Road uit de jaren 60 en Deep Water hier op OSR 920. We begonnen met Ilse de Lange en So Incredible. Goedemorgen en hartelijk welkom. 3-6-2026. Dit is Muziekfabriek tot aan 12 uur. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. Van de afgelopen 2 uur klaar wakker. Iran voert aanvallen uit op Kuwait en Bahrein. Verenigde Staten die slaan terug. En de politie in New York onderzoekt beelden van mensen die 's nachts uit riolen klimmen. Ja, dat is toch wel echt. Ja, armoede, hoop ellende, probeer daar wat warmte te vinden of zo. Ik weet het niet, of misschien wat eten wat er nog in zit. Ha, ik moet er eigenlijk niet aan denken. Tot op 12 uur zit de Muziekfabriek. Ik heb jou de platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Ach, zoals elke dag maar weer de beste muziek.
1: Ben van Rio.

vandaag af en toe, dan toveren we een stukje vooruit. En dan doen we dat met de Steve Miller Band en Abracadabra, ABBA and the Name of Love en Kim Wilde. And if I can't have you, I don't want nobody, baby. OSR 920. Hij staat in Ahoy. Hij gaat in Ahoy staan in Rotterdam. Ik heb het over Guus Meeuwis. En verliefd zijn is veel beter.

0: Een beetje stil rondom deze dame. Janet Jackson en That's The Way Love Goes. Vandaag breekt af en toe de zon door, maar valt er ook een bui. Lokaal is daarbij ook onweer mogelijk tot 19 of 20 graden. En dan waait een matige zuidwestenwind. Aan het begin van de avond neemt de bewolking toe. En na een korte periode met droog weer volgt er in de loop van de avond regen. Vannacht klaart het weer iets op. Morgen overheerst de bewolking. En pas in de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Er trekken talrijke buien over waarbij het ook kan onweren. Ja, zo was het. Het wordt maximaal 18 graden.
1: Het is OSR 920.

Het is maar een natte ochtend. Ja. The Turtles and Eleanor Madness, Baggy Trousers and Show What You Waddy and Under the Moon of Love hier op OSR 920. En nu Coldplay, Until Kingdom Come.

Middle of the road en Chirpy, cheap, cheap, Coldplay en Till Kingdom Come, hier op OSR. Ach, we nemen vast een voorschop op de zomer, de zon die nog gaat komen. En die gaat wel komen hoor, misschien vandaag niet, maar de komende dagen zal het best nog wel een keer gebeuren. Roberto Zacchetti en de Scooties en Ari Verderzi op OSR.

Origineel van de Bee Gees uit de jaren 70, maar ditmaal in het jasje van de Boogie Bugs High. En Jive Talking, Roberto Zacchetti en de Scooters en Ari Verderzi. Nieuws komt eraan van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Tijdens de zomervakantieperiode krijgen Utrechtse chauffeurs voor alle extra diensten het dubbele uurloon. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Q-Bus. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro omdat de dienstregeling niet kon worden waargemaakt. Zolang de problemen aanhouden, komt daar elk kwartaal een ton boete bovenop. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Münster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Samen met een collega werd hij op een vliegveld in Detroit aangehouden. Omdat het om gedeactiveerd virus gaat, is er geen risico op besmetting. Toch nemen de Amerikanen de zaak hoog op omdat de mannen de ziekteverwekkers meenamen vanuit een uitbraakgebied in Congo op een volle vlucht. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten. Maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de vier leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schuik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Culture Club. En toen ging hij solo. En toen maakte hij deze grote hit. Boy George and Everything I Own.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag breekt af en toe de zon door, maar er valt ook een bui. Lokaal is het daarbij ook onweer mogelijk. Tot 19 of 20 graden. Hey, hallo, van harte welkom. Dit is OSR 920. Even terug naar de jaren 70 met Tina Charles en You Set My Heart on Fire.

0: beleefde hits. OSR 920.
1: Muziekfabriek.

0: waar heb je ze ook voor? Hè?
1: Ja, toch?
0: Pussycat Dolls. And I don't need a man, no doubt, and don't speak. OSR920, kijk eens even op onze website, OSR920.nl. Scroll naar beneden en word vriendje voor een tientje. Wat is nou een tientje? Per jaar. En wij blijven die mooie programma's voor jou maken. James Brown, Woman.

0: Desiree. Ontdekt door Henny Huisman met zijn Soundmix Show. Ja, ja. Two Brothers on the Fourth Floor. And I'm thinking of you. 10:30, het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: De televisie staat aan en ik zit te kijken naar een programma met schrijvers die over hun boeken praten. Een van hen is een vrouw die me doet denken aan jou. Ze heeft een boek geschreven over de heilige maagd Maria en daar vertelt ze over. Omdat ze zo op jou lijkt, blijf ik hangen bij het programma. De schrijfster vertelt op rustige toon waar haar boek over gaat en af en toe kijkt ze recht in de camera met haar mooie ogen. Het is precies diezelfde blik die ik zo vaak in jouw ogen mocht zien. Het verschil tussen haar en jou is dat jij nog nooit van je leven een boek hebt gelezen. Maar toch, de manier waarop haar haar langs haar gezicht valt... en zoals ze af en toe met haar handen door die lange blonde lokken gaat... het is allemaal precies zoals jij dat ook altijd deed. Het waren mooie momenten die we samen beleefden. Alleen word ik ook weer meteen herinnerd aan de dag dat het allemaal ophield. Tja, toen brak er een heel andere tijd aan. Ik hoor de schrijfster over zichzelf vertellen... over haar rijke vader en dat ze zo op hem lijkt. En over haar moeder die jazzzangeres was. Dat je dat ooit nog eens op tv zou mogen vertellen, mompel ik in mezelf... Want jij kon vroeger niet eens je eigen naam schrijven en nu ben je dus toch aardig terechtgekomen. Sinds je bij me weg bent, heb je voor jezelf gekozen. Je hebt je leven met mij zelfs op papier gezet. En nu zie ik je jaren later weer terug op tv. Je bent het. Ik hoor hoe je over mij begint te vertellen. De vuile was, die hang je nu dus buiten. En ik zit te kijken naar een vrouw die ik uit een ver verleden ken. En jij straalt in het licht van de studiolampen. Jij, als beroemde schrijfster... Op tv.

0: Is er leven op Pluto? Nou, volgens mij niet, maar wel hier op de aarde. En ook in België. We deden met een goede doel Rod McQueen en Amor. Amor. We hadden ook nog de platen zo vooral met Dire Straits. Lady Writer. Even een kwartje in de jukebox.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

Het is origineel ook van Leo Sayer. En dit was de mix van Mac samen met Leo Sayer en Thunder in My Heart Again. Major Dundee Band. The Longer the Distance. Always aan 920, jouw vriendje op de radio. Zo direct het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Met nog wat leuke berichten. Die heb ik hier voor je klaarstaan. Ja. Eerst gaan we een beetje zomers. Ja, het is nog wat niet zo zomers. Maar we gaan toch zomers richting het nieuws. Met Atalan. Hands up baby. Give me your hand.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier toch hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij mensen thuis langsgaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij een vermoeden van problematische schulden. In Den Haag is vorige maand een medewerker van een begraafplaats opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen uit graven om die elders te verhandelen. De 60-jarige man zit sinds 26 mei in voorarrest. Het gaat om een medewerker van begraafplaats Kerkhoflaan in de Haagse archipelbuurt. De gestolen gouden sieraden en vullingen zou hij hebben verkocht aan een goudhandelaar. De verkoop kwam aan het licht omdat handelaren verplicht zijn om tweedehands goederen te registreren. Air France KLM kan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren. Topman Ben Smith zegt dat alle vluchten van Air France, KLM en Transavia gewoon doorgaan. Het luchtvaartbedrijf verwacht tijdens de zomerpiek 2200 vluchten per dag uit te voeren. Er bestaat al langer vrees voor brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten. Ongeveer een kwart van de wereldwijde kerosinehandel gaat door de belangrijke straat van Hormuz bij Iran. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Qbuzz. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro, omdat de dienstregeling niet kan worden waargemaakt. Het weer, zonnig, later toenemende bewolking en plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regio break.
3: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de vier leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schuik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en vier ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 2:30 middags. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Mooi dit, hè? Chris Isaak, zo'n vergeten plaatje uit de jaren 90. En Can't Do A Thing We Started Albert Hammond and It Never Rains in Southern California.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag breekt af en toe de zon door, maar er valt ook een bui lokaal. Daar is daarbij ook onweer mogelijk. Het wordt 19 of 20 graden. Goedemorgen! You Better Think Now, Aretha Franklin.

ooit nog weg zult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

0: Zag je het stiekem aan het meezingen? Jazeker. Peter Schaap, Adem en Adem, Cult en Seashell Sanctuary.
1: Gefeliciteerd.
0: Kijk even naar onze vriendenclub en dan zien we dat vandaag H. van Dijk jarig is. Op OSR 920 word jij dan gefeliciteerd. Dit is Miley Cyrus.

Origineel van Charles Aznavour, ditmaal in het jasje van Elvis Costello. En die is best wel leuk hoor. She, Danny and the Juniors, Rock'n'Roll en At The Hop. Het is vandaag de 3 mei 2026. Het is Wereld

hele mooie versie van dat hij live speelt op Woodstock. Er zijn ook beelden van. Heel mooi. Joe Cocker en Try a Little Help for My Friends. 3 juni, maar dan vorig jaar, 2025. Het kabinet Schoof valt. PVV-leider Wilders die trekt de steun terug. En de ministers van zijn partij die treden af. De rest van de ministers blijven demissionair aan. En behalve de PVV bestond het kabinet ook uit ministers van VVD, NSC en BBB.

Samen met Smokey en Needles en Pins Normaal draaiden we. Een plaat die je eigenlijk nergens hoort, maar wel hier bij OSR. De klok op rock. En als je dat dan hoort, die tekst, dan ja, daar zit er wel iets in natuurlijk. Zo denk ik naar het nieuws. Leo van de Boom, hij zet ook weer de klok op rock. En die maakt er weer iets heel leuks van. Ach, dat doet hij elke dag gewoon weer. Ja. Laatst van mij, The Talking Heads. Once in a Lifetime. Spreek je morgen weer.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Op het verbod voor gezichtsbedekking bij demonstraties kwam kritiek en daarom wil het kabinet andere mogelijkheden met de Tweede Kamer bespreken. Die kritiek bestaat vooral uit nut en noodzaak, uitvoerbaarheid en een mogelijk chilling-effect. Daarmee wordt bedoeld dat het mensen afschrikt om te demonstreren omdat er dreigende straffen in het vooruitzicht worden gesteld. De politie had voorgesteld om na te gaan of gezichtsbedekkende kleding aan de wet kan worden toegevoegd als reden om zwaarder te straffen, mogelijk ook buiten demonstraties. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid voorlopig slachtoffers van de toeslagenaffaire die te lang op een beslissing over schadevergoeding moeten wachten, geen dwangsom hoeft te betalen. Dit wordt tot 3 juni volgend jaar uitgesteld. De Belastingdienst moet bepalen hoeveel schade mensen hebben geleden en hoeveel geld ze horen terug te krijgen. Ouders die te lang op een antwoord wachten kunnen naar de rechter gaan om de dienst toeslagen tot een beslissing te dwingen. Die heeft daar dan 2 weken de tijd voor. De hoogste bestuursrechter vindt die termijn niet haalbaar omdat het systeem is vastgelopen. Per 1 september krijgt Shell Nederland een nieuwe topman. Thomas de Boer zal de huidige president-directeur Frans Everts opvolgen. Everts neemt na 37 jaar afscheid van het bedrijf. De Boer werkt al sinds 2001 bij Shell. Hij zegt enorme kansen voor het bedrijf, voor Nederland en de Nederlandse industrie te zien. Everts kijkt met trots terug op zijn Shell-jaren. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij de mensen thuis langsgaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij een vermoeden van problematische schulden. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 2:30 's middags. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met goed wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR

California was dat van Lenny Kravitz. En daarmee is het tijd nu voor Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch van 12 tot 2, iedere werkdag. En 3 uur lang zojuist genoten van Ben Verhul. Graag tot morgen. En dit is George Ezra. Anyone for you.

Freddie Mercury en Living on My Own, ooit de man van Queen, maar helaas niet meer onder ons. Daarvoor hadden we een zanger van Roxy Music die ook solo ging destijds. Brian Ferry en The Price of Love. Dit is Broodjozer, fijn dat je luistert, maar nu een hit van Passenger. I was a kid.

Weeks and Go. Echt zo'n vergeten plaat die weer voorbij komt vandaag. Rock Your World. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Daarbij ook de weerswachting. Daarvoor nog één discoplaat. Het is die van Discotex en de Sexolettes.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Op het verbod voor gezichtsbedekking bij demonstraties kwam kritiek en daarom wil het kabinet andere mogelijkheden met de Tweede Kamer bespreken. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid voorlopig slachtoffers van de toeslagenaffaire die te lang op een beslissing over schadevergoeding moeten wachten, geen dwangsom hoeft te betalen. Dit wordt tot 3 juni volgend jaar uitgesteld. Per 1 september krijgt Shell Nederland een nieuwe topman. Thomas de Boer zal de huidige president-directeur Frans Everts opvolgen. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier hulp hebben aangenomen. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is OSR 920. Beleef de hits.

Prachtig duet in twee talen gezongen. Het Italiaanse gedeelte door Eros Ramazzotti. En het Engelstalige gedeelte was van Anastasia. I Belong to You op ORS 920. Zometeen muziek uit de jaren 60. The Fortunes, dat is onderweg. Daarvoor nog naar de jaren 70. Dat doen we met een plaat van...

Hij is nieuw. Die Die. Dat mag duidelijk zijn. De nieuwe Shakira. Bijgestaan door Burna Boy. De titelsong van het FIFA World Cup. Die eraan komt. Natuurlijk vanavond ook de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije. Om 8:15. De Kuip in Rotterdam. En verder met muziek van de Eagles.

De swingende plaat van Tom Jones, If I Only Knew. En daarvoor een oudje van Melanie en die Edwin Hawkins singers en Lay Down. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Broodjozer. Wat mij betreft, graag het zo. En de laatste dit uur, het prachtige nummer van Pearl Jam. Dit is Black. Tot zo. She

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Raad van State heeft bepaald dat GroenLinks PvdA de naam Pro-Progressief Nederland mag aannemen. Er was gedoe ontstaan omdat verschillende lokale partijen met Pro in hun naam bezwaar hadden aangetekend. Volgens de Raad van State is er van een eventuele naamsverwarring geen sprake. De kiesraad bepaalde al eerder dat de partij als Progressief Nederland aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen kan meedoen. Nu de RVS ook geen bezwaar heeft, kan de nieuwe naam in de Tweede Kamer gebruikt worden. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat als de goedkope zomertreinabonnementen te veel geld gaan kosten, de verkoop gestaakt wordt. Er zit 118 miljoen euro in de pot en het budget mag niet overschreden worden. Met de kortingspas kunnen mensen voor 49 euro per maand in de daluren onbeperkt reizen. De kortingspas Nederland-Dalvrij Trein is vanaf 15 juni te koop. Mogelijk gaan de Verenigde Staten weer nieuwe importheffingen opleggen voor producten uit 60 economieën, waaronder Canada, Europa en China. Het gaat om producten die mogelijk met dwangarbeid zijn geproduceerd. Voor de Europese Unie zou het om een extra heffing van 10% gaan en voor China om 12,5%. De tarieven worden niet direct opgelegd, er kan tot 6 juli bezwaar worden gemaakt. Op 7 juli vindt hierover een hoorzitting plaats. Het Libanese nieuwsagentschap NNA meldt dat Israëlische luchtaanvallen op Libanon aan 6 mensen het leven hebben gekost. Eerder deze week zei president Trump dat hij het voor elkaar had dat Israël en Hezbollah elkaar voorlopig met rust zouden laten, maar niets is minder waar. Volgens Israël heeft het land een projectiel vanuit Libanon weten te onderscheppen. Vandaag wordt er in Washington verder gepraat over de situatie tussen Israël en Libanon met vertegenwoordigers uit beide landen. President Trump en de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zullen hierbij bemiddelen. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 14:30 middags. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met goed wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van Ivian Labeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.

Een Nederlandstalige plaat aan het begin van deel 2 van Broodje OSR. Splitsing hoor je en wind en zeilen. Tot 2 uur ben ik bij je en die boterham gaan we weer lekker beleggen zoals gebruikelijk. En zometeen Fever Dream, ex nummer 1 van Nederland, Alex Warren. Dat was onderweg daarvoor. Gaan we een beetje dansen. Dat doen we met Footloose van die prachtige film. Dit is Caddy.

toch regelmatig een Franstalige plaat in het repertoire hier bij ons in 920. This Melody van Julien Clerc was dat. Verder met een duet. George Michael en Mary J. Blige.

Jive Bunny en de Master Mixers, Swing the Mood. Je hoorde onder andere Glenn Miller, Chubby Checker, Bill Haley en Comets, Little Richard, The Everly Brothers, Eddie Cochran en natuurlijk niet te vergeten Elvis Presley. Nummer 1 uit 1989. Verder met een zomerrit, Gustavo Lima.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Raad van State heeft bepaald dat GroenLinks PvdA de naam Pro-Progressief Nederland mag aannemen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat als de goedkope zomertreinabonnementen te veel geld gaan kosten, de verkoop gestaakt wordt. Er zit 118 miljoen euro in de pot en het budget mag niet overschreden worden. Mogelijk gaan de Verenigde Staten weer nieuwe importheffingen opleggen voor producten uit 60 economieën, waaronder Canada, Europa en China. Het gaat om producten die mogelijk met dwangarbeid zijn geproduceerd. Het Libanese nieuwsagentschap NNA meldt dat Israëlische luchtaanvallen op Libanon aan 6 mensen het leven hebben gekost. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Peggy Sue Robinson en Turn the Beat Around op OSN920. Muziek tijdens de lunch, mocht je daar aan begonnen zijn. Eet smakelijk. En geniet nu ook van deze ex nummer 1. De welbekende hit uit de coronatijd. En heel Nederland danste massaal op deze plaat van Master Kiji en Namke.

Always There van Incognito op Orze 920. Ja, 7 dagen in de week kun je luisteren naar dit radiostation. De leukste muziek, 6 decennia hits die voorbij komen uit de jaren 80, pakken we de volgende hit. En die is van de Curiosity Killed the Cat, Down to Earth.

oude hit van Tina Turner. De live versie. Not Busting the Limits, gedaan door Bret Hart en Joe Bonamassa. Zometeen veel plezier met Ozer in de middag. Ik ben er morgen weer aan de laatste. Juan Luis Guerra.

0: Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Vandaag praat de parlementaire enquêtecommissie Corona onder andere met de toenmalige Tweede Kamervoorzitter Kaisha Arib. Over het crisisplan is zij zeer kritisch. Er werd advies ingewonnen en dat was zeer tijdrovend in haar ogen. Maar die tijd was er niet, er moest snel geïmproviseerd worden. Rond april was het crisisplan af en dat was volgens Arib mosterd na de maaltijd. De inzet van het technisch personeel, de bodens, de schoonmakers en de Kamerleden wordt door haar geprezen. In New Delhi in India zijn bij een hotelbrand 21 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen anderen gewond. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders. In het hotel zouden veel mensen uit Afrika verblijven voor een medische behandeling in de Indiase hoofdstad. Volgens een hotelwerknemer zou de brand op de begane grond in de keuken van het restaurant ontstaan zijn. Premier Modi heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij een verhit gesprek met de Israëlische premier Netanyahu gevoerd. Trump zei erover in de podcast Pod Force One: "Ik zou niet zeggen boos, ik was een beetje ontsteld over zijn voortdurende gevecht met Libanon." Trump wil wel graag met Netanyahu samenwerken. Nieuwsite Axios meldde eerder dat Trump onder meer gezegd zou hebben dat Netanyahu knettergek was. Dat wordt door Trump bevestigd, maar van woede was geen sprake, aldus de Amerikaanse president. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de vier leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schuik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
1: Tom Holland.

Laatst samen hebben ze nog wel heel veel leuke plaatjes gemaakt en groot heeft gescoord. De Soldaat van Nick en Simon. Ja, vandaag een klein beetje zon, nou, ik denk dan kan het nog wel misschien. Andy Williams en als je op de terras zit, Music to Watch Girls By.

als eerste single afkomstig van zijn recente CD Bruno Mars en I Just Might. 10 weken stond hij bovenaan en binnenkort zal er weer eens nieuws. Ja, er is een nieuwe single uit, maar die doet het niet zo goed. En er schijnt een nieuw duet aan te komen en dat klinkt toch heel erg lekker. Dus we gaan het even afwachten. En daarvoor hadden wij Andy Williams, Music to Watch Girls By. Fallon Blunt, What's Up? Lee Lovitch en ook nog zometeen Lee Marlin. 25.

We zijn de middag tot aan 6 uur. Straks na 4 uur uiteraard. Martin Lubbers, het was Lee Marlin met Sitting Down Here. Deze man kennen wij onder meer van 19. Het was een wekenlange nummer 1 hit. Daarna maakte hij de opvolger was deze met Carole Kenyon, Paul Hardcastle en Don't Waste My Time.

10 uitverkochte concerten had hij. Harry Styles, dat was hij met Late Night Talking. Daarvoor hadden we Paul Hardcastle en Carol Kenyon en Don't Waste My Time. Een mooie popplaat uit de jaren 80 van de Alan Parsons Project. Hier zijn ze met Eye in the Sky.

It feels right. Nou, dan moet je nog even wachten, want het is net pas 2 uur geweest. Dus dat gaat nog even duren, maar dat gaat er vannacht wel gebeuren. Moonlight Feels Right van de band Starbuck en Alan Parsons Project en Eye in the Sky.

I Love You van Andy Kim. Daarvoor Ellie Goulding en Love Me Like You Do. De eerste uur zit er bij me op van Overzeil vanmiddag. Ik heb nog snel even een LP erbij gepakt. Die heette All This and Heaven Too. En daar staat dit nummer op van Andrew Gold. How Can This Be Love? Zometeen nog de nummer 1 uit de top 40.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. De kritiek van de Algemene Rekenkamer over de overheidsresultaten in 2025, waarin veel doelen die gesteld werden niet werden gehaald, worden door zowel de oppositie als coalitie serieus genomen. De coalitie wil bijvoorbeeld de klimaatdoelen bereiken. CDA-Kamerlid Inge van Dijk zegt bijvoorbeeld: als het moeilijk is of er is geen meerderheid, ga dan op zoek naar beloften die wel waar te maken zijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4 uur in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. De omgeving is afgezet en er is nog maar weinig naar buiten gebracht over het toestel dat volgens Britse media vlakbij een militair oefenterrein neerstortte. Onbekend is hoeveel mensen aan boord van de helikopter zaten. Premier Starmer heeft toegezegd dat hij te zijner tijd meer details zal delen. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de Straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Rapper Kanye West is voor het kort geding over zijn eventuele inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken die de rapper in het verleden deed, had het Centraal Joods Overleg geprobeerd de komst van West te voorkomen. De rapper treedt op zaterdag 6 en maandag 8 juni in het Gelderdoom op. Zijn concerten zullen wel in de gaten gehouden worden. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemerbakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de vier leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schaik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Tom Bonen.

was de kennismaking met deze band. Ze heette Living in the Box en het liedje heette ook Living in the Box. En daarvoor hadden we Billy Joe Spears en Blanket on the Ground. Tijd voor de jaren 60, hier zijn de Golden Earrings.

Hij gaat morgen de Alpe d'Huez doen, deze Double Bob. Dit is een liedje wat je daar speciaal voor gemaakt heeft. All for One. En daarvoor Golden Earrings en Daddy, Buy Me a Girl.

Kennis maak je met de Mary Sound Machine, met dit nummer Dr. Beat. En daarvoor hadden we Inner Circle en Sweat. Hij heeft heel veel singles gemaakt, maar hij heeft maar één nummer 1 hit gemaakt. En dat was deze. En die plaats stond uiteindelijk 34 weken in de top 40. Hier is John Legend en All of Me.

Het album heet The Frampton Comes Alive. Peter Frampton met Show Me The Way. Daarvoor Enrique Iglesias, Rhythm Divine en John Legend met All Of Me. Vandaag werd bekend dat Peter Bryson is overleden. Hij is 75 jaar geworden. We kennen hem voornamelijk van mooie Disney-klassiekers. Zoals uit de films Beauty and the Beast en A Whole New World uit de film Aladdin. Maar ook dit was van Peter Bryson, tezamen met Roberta Flack. En dat gaat ons terugnemen naar de jaren 80. Tonight, I celebrate my love.

begin van de jaren 60. Chris Montez en Let's Dance. En daarvoor hadden we Phil Reiser en Roberta Flack. En Tonight I Celebrate My Love. Overzeggende middag tot aan 6 uur straks. Na 4 uur het nieuws. En dan uiteraard Martin Huibers. Nieuwe muziek nu. Martin Garrix en Ed Sheeran.

waren drie heren uit de begeleidingsband van Cliff Richard van The Shadows, namelijk Marvin, Welsh en Farrell. Wat is dat een fijne plaat, hè? 1971, helemaal heette Lady of the Morning. En daarvoor hadden we de nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeated. Op naar het nieuws van 4 uur, zometeen Martin Huibers. Hier is nog Lady.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Veilbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. In de vleesverwerkende industrie werken veel buitenlandse personeelsleden die via uitzendbureaus worden ingehuurd. Eerder bleek al dat er in de sector misstanden zijn ontstaan, zoals slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling en lange werkdagen. Veilbrief ziet te weinig verbetering en geeft de branche tot 15 juni de tijd. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Juist in een verpleeghuis is het belangrijk dat bezoek kan worden ontvangen. Op 20 maart 2020, de dag dat de beslissing genomen werd, was het idee dat door sluiting het virus buiten de deuren van de verpleegzorg kon worden gehouden. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bericht dat Rutte in Oekraïne aankwam werd door het Oekraïnse spoorwegbedrijf via sociale media de wereld ingeslingerd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. Onbekend is hoe lang Rutte in Oekraïne blijft en wat hij verder gaat doen. Begin februari van dit jaar was Rutte voor het laatst in de Oekraïnse hoofdstad. Hij sprak toen het parlement toe. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. De bondgenoten moeten zelf inspringen. De regering Trump vond altijd al dat Europa zoveel mogelijk voor de eigen verdediging moet zorgen op die met kernwapens na. Volgens de hoogste Amerikaanse commandant, die ook de leiding over de NAVO-verdediging in Europa heeft, blijft het hoofdkwartier met de bondgenoten werken aan het compenseren van de verminderde Amerikaanse capaciteiten. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. HSV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. HSV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie, die HSV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 Dos L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 14:30 's middags. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Breek. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

De Doobie Brothers, van oorsprong eigenlijk helemaal niet zo'n religieuze band. Maar ze lieten zich beïnvloeden door de Art Reynolds zingers van dat gospelnummer uit 1966. De Birds maakt er in 1969 een folk rock versie van. Ja, en de Doobie Brothers die hadden een grootste hit met Jesus is Just Alright. Welkom in deel 2 van OSR in de middag met de Little River Band. Can you guess

0: Dit parade muziek van dit ogenblik van Lewis Capaldi en zijn prachtige nummer Stay Love. En we hadden Ginger daarvoor met The Blind Date. Altijd spannend, zo'n blind date. En de Little River Band zong Home on the Monday. En dat op een woensdagmiddag. Tijd voor de Rolling Stones op Power zeg. Binnenkort komt de nieuwe LP uit. Die heet The Foreign Tongues. En we hadden wat voorproefjes met de Rough and Twisted. En de nieuwe single In the Stars. Hier is een oudje. Undercover of the Night.
1: Head of screams in Santa Barbara 2. Loud enough to burst the brains out. The opposition's tongue is cut in two. Keep off the street cause you're in danger.

Metallica, die ook aardig scoorde in onze top 1000 die we in het begin van het jaar uitzonden. Daar stonden ze namelijk op nummertje 610 met dit nummer 1. En we hadden de Rolling Stones met Undercover of the Night. Shakira doet het altijd goed op het WK. Dit was van 2010, maar ook dit jaar heeft ze met Die Die het WK-lied van 26 te pakken. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Veilbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

geschreven en geproduceerd door Dieter Bohlen, die we kennen van de Modern Talking uit 1986. De voormalige frontman van Smokey, dat was Chris Norman. En de plaat werd speciaal ook geschreven voor de Duitse misdaadserie Tatort, Der Tausch. En daarvoor kreeg het ook veel bekendheid. Direct op OSR, he was hungry for love.

grote hit van de Amerikaanse countryzanger Eddie Rabbit en Driving My Life Away. En de Farm hadden we met All Together Now op de woensdagmiddag, de 3e juni. Uitgeroepen door de Verenigde Naties als Wereldfietsdag. The World Bicycle Day. Heerlijk is dat. Als er maar een elektrische fiets is, dan gaat de mensen vooruit. Hier is Douwe Bob en Ready or Not...

En zoals zoveel nummers van The Birds was ook dit weer een nummer van Bob Dylan. Hij bracht er destijds uit op de LP Another Side of Bob Dylan in 64. En The Birds namen het over op de LP Mr. Tambourine Man uit 65. We gaan zo meteen naar de nieuwsberichten van 5 uur. En het streeknieuws, maar voor die tijd hebben we nog mooie muziek van Eric Clapton samen met The King, B.B. King, I Wanna Be. I wanna be.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen en het bezorgt docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt altijd een week eerder dan de rest van de examens en had vandaag bekend moeten worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. De rechtbank noemt de feiten zeer ernstig. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie.

0: industrie, transport, de bouw en metaalindustrie. Door de alsmaar stijgende energieprijzen verwacht de commissie dat 560.000 banen in de Unie verdwijnen. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een weiland in het graafschap Devon in de buurt van het plaatsje Sorton. De helikopter, een Merlin MK4, vloog in brand. Aan boord zaten 3 mensen. Het ongeluk vond vanmorgen vroeg even voor 4 uur plaats. Meerdere wegen in de buurt van de crash werden afgesloten. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Aalrijksternaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 2:30 middags. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met goed wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Het Italiaanse discogezelschap wat in dat jaar 1983 zelfs twee zomerrits konden scoren. Vamos a la playa en No Tengo Dinero. En ze zongen nog in het Spaans ook. Beetje vreemd voor wat Italianen. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze woensdagmiddag, de 3e juni. Met Bob Sinclair en The Love Generation. From Jamaica.

0: constant onder hypnose.
1: Fleming is helemaal onder hypnose. En wat Bob Sinclair met The Love Generation. De plaats die uit het begin van de jaren 50 komt alweer van Hank Williams. Is door verschillende artiesten ook opgenomen. Zoals Creedence, door Fats Domino, Emmylou Harris. Maar ook door de broer en zus, The Carpenters. Hier is Jambalaya.
2: Bad Joe.

van het album The Purple Rain, 1984, Prince and Let's Go Crazy. En daarvoor Steve Winwood met de Spencer Davis Groep, Somebody Help Me. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst James Blunt, Goodbye My Lover. Did I

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Faithless. God is a DJ. En fijn om te horen dat we ook zo'n bekende DJ en collega erbij hebben. Ed Sheeran op overzicht 920. He was

al toch een behoorlijk oude band, zijn nog steeds het razend populair. The Cure waren dat met In Between Days. En binnenkort, ja, op 20 juni, een van de headliners op het komende Pinkpop Festival in Landgraaf. En op 5 juli op Rock Werchter in België. Ouwe zeg, 920 met... Ja, Isabel, ze lacht er zelf om. Shame, shame, shame.

Het actuele WK-lied van Shakira en Burna Boy en Die Die. Ja, vanavond begint het allemaal met een uitzwaaiwedstrijd van Nederland tegen Algerije. En in New York gaan ze nog een oefenwedstrijd spelen op 8 juni tegen Oezbekistan. En dat gaat allemaal van start op zondag 14 juni. Nederland-Japan in Dallas. En daarna nog een keer tegen Zweden. En dat zal zijn in Houston en tegen Tunesië in Kansas City. Hier is Arvin Horst.

Ivanhoe en My Sweet Louise, Louise. En tot zover OSR in de middag op deze woensdag, de 3e juni. Ik wens je nog een bijzonder prettige avond. En straks na nieuws, dan horen we de avond door met Tom Holland. Tot slot, Donna Summer op jouw radio. Summer.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten.

0: eten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid, recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materiaal en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen. Bovendien bezorgt het docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Pioland. Het duo Veldhuis en Kemper hebben een nieuw cabaretprogramma Kunnen het niet laten. Ze komen naar het Openluchttheater Mariehout op zondag 7 juni. In de voorstelling gaat het erom dat je sommige onderwerpen maar beter niet kunt bespreken met familie, vrienden of partner, omdat dat gegarandeerd gedoe of ruzie oplevert. Voor een fonkelnieuwe cabaretprogramma hebben Veldhuis en Kemper besloten deze roze olifanten zorgvuldig op te bergen. Allebei lekker in hun eigen safe space, denken zij. Maar dit brengt een herkenbare en schurende avond op. Aanvang is om 8:30. Kaartjes, kijk op de site van het Openluchttheater. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt in gemeentehuis Labeek tot en met augustus extra drukte verwacht. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan oplopen. Om deze zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis op maandagavond 22 en 29 juni en 6 juli extra geopend van 6 tot 7:30. Harmonie ONU uit Beek en Donk geeft zaterdag 6 juni een slotconcert van Symfonie in Beelden. Tijdens dit concert worden alle kunstwerken officieel geveild die de afgelopen weekend in het Oude Raadhuis te zien waren. Deze werken werden zondag 12 april gemaakt tijdens de muziek van de Harmonie. Kunstenaars in de zaal vertaalden de ritmes en de melodieën naar vormen op papier. Het project laat zien dat klank kleur kan krijgen en beeld kan klinken. Zaterdag zijn de werken in het muziekcentrum Het Anker onderdeel van de kunstroute Laarbeek. Het concert Symfonie in Beelden begint om 8 uur. Entree is gratis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place for
5: me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond.

maar een soort kerstplaat gemaakt, deze Gabriella Selmie. Maar daar hebben we nog echt van gehoord. Sweet About Me. En zo begonnen wij de woensdagavond van daar vandoor tot aan 10 uur. Venom & Morrison, hier is hij met Domino.

ik zou zeggen, maak er maar een eindje aan. Hè? En dat gaat ze ook doen wat betreft de tekst. Sophia George en Girly Girly in de voor Van Morrison en Domino. Lucy in the Sky with Diamonds, The Beatles uit het prachtige album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Zes en jouw muziek komt aan je 5, 24 uur per dag. Maar ook de nieuwe muziek wordt niet vergeten hier bij OZR 90. Dat was de nieuwe van Miss Montreal, terwijl Sanne Hans en Schuilen. En daarvoor Lucy in the Sky with Diamond.

0: America hoorde je met Sister Golden Hair. Daarvoor Nicky Jam en Rick Iglesias El Perdón. En Electric Light Orchestra met Yves Woerman. Brengt ons wel onze eindersing voor vandaag. En dat is een mooie tijd. Een mooie plaat uit de Duitse periode van de zogenaamde Neue Deutsche Welle.
1: Ben

onze interview voor vandaag. Ik zei het al uit, de zogenaamde Neue Deutsche Welle, dat was 1983. 22 was de hoogste notering voor Geier Stutzflug en Brutto Sozialprodukt. We zijn 9-0 bij de avond tot aan 10 uur. Straks na 7 uur Kees Verkooy. En nu de

Luisteraar, goed voor twee hits in de Nederlandse top 40, namelijk She's Not There en dit was The Time of the Season. In 1969 waren uiteraard de Zombies en daarvoor de Four Seasons. Met een van hun comeback hits in de jaren 70 en Overnight, December 1963.

Je mengt pop en een beetje country en dan krijg je dit soort leuke liedjes. Stella Lefty, zo heet de dame, en dan nummer heet haar Boston. And if I'll take that and everything changes but you. Tot 7 uur hebben we nog 2 voor je klaarstaan met de film Mermaid Share met de Shoop Shoop Song. En dit is eerst natuurlijk Margit Eshuis Band en Black Pearl. Ik weet je de fijne woensdag, maar dan graag morgenavond weer om 6 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en

0: basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regio break.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Pioland. Gemeenteraad van Gemelt Bakel houdt maandagavond 8 juni om 19:30 een extra raadsvergadering. Deze staat in het teken van het aanbieden van een coalitieakkoord en het benoemen van de 4 nieuwe wethouders. Dat zijn Willeke van Zeeland, Hanneke Koppens, Toon Koopmans en Laurens van den Berg. Naast het benoemen van de wethouders worden ook nieuwe raadsleden benoemd. Tijdens deze vergadering wordt ook stilgestaan bij het afscheid van wethouders Wilmy Steegs en Martin Bankers. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente via een externe link. Gemeente Labeek werkt aan 1 nieuw adviesraad sociaal domein. Dit moet het college straks adviseren over jeugdhulp, WMO en werk en inkomen. De bestaande cliëntenraad, participatiewet en adviesraad sociaal domein zijn in april opgeheven. Volgens de gemeente gebeurde dat niet vanwege problemen of tekortkomingen, maar omdat onderwerpen binnen het sociaal domein steeds meer met elkaar samenhangen. Voor inwoners verandert er volgens de gemeente weinig. De nieuwe raad moet het beleid breder toetsen aan de praktijk van inwoners en cliënten. De adviesraad moet uiterlijk op 1 januari 2027 geïnstalleerd zijn. Het kermisseizoen in Labeek start in Aderikstel. Daar staat van 13 tot en met 16 juni een mix van attracties. Stappende spectaculaire rups of snelle draaiattracties. Ga voor plezier in de draaimolen, test je geluk bij de grijpkraan en de schietent en geniet van kermislekkernijen. Met als hoogtepunten de feestelijke opening, een echte familiedag en het traditionele kermiskoningsschieten. Na Aderikstel staat de kermis van 20 tot en met 23 juni op het Oranjeplein in Mariahout. Neem een ritje in de technodance, de kinderen in de draaimolen en win prijzen bij de spelkramen. Ook hier ontbreken de kermislekkernijen niet. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.

7 over de klok van 7 uur op deze woensdag. Keetje van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door de boze. En mocht je naar thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. En anders, gewoon lekker doorluisteren. De radio lekker aan laten staan. Want tot maar liefst 12 uur hoor je de leukste muziek op OZ 920. Deel 2 van jouw avond door. Tot 8 uur. Ik hoop dat ik een hele leuke lijst voor je heb. Onder andere deze, de Sticks.

Onder toch wel een klein beetje bizar. Een medewerker van een begraafplaats in Den Haag. Die werkte er al heel lang. Maar wat deed de man nou? Om wat extra bij te verdienen, maakte hij de graven open en stal hij de sieraden en gouden tanden van mensen die overleden waren. En die verkocht hij aan de goudhandelaar. Ja, goudprijs is hoog natuurlijk. Het lijkt me toch niet zo'n heel leuk dingetje om te doen. Let's take

Ze hadden het al samen gezongen op Coachella, Bring Your Love. En staat ook op de Confessions on the Dance Floor, deel 2 van Madonna. En het zijn toch wel twee iconen naast elkaar. Sabrina Carpenter en Madonna samen. Nou, eigenlijk een gouden koppel toch? Ja.

Het komt voor velen waarschijnlijk niet als verrassing. Maar goed, Gerard Joling, wie kent hem niet, die neemt afscheid van het grote publiek in 2027, namelijk op 19 en 20 februari, neemt deze man afscheid in Ahoy Rotterdam. Heeft toch een hele lange carrière achter de rug, niet aan te zien. Maar goed, kunt u ook heel mooi verbouwen.

is alweer de hoogste tijd om afscheid van te nemen voor deze woensdag. Blijf lekker luisteren, want tot 12 uur nog heel veel leuke muziek voor je. Zometeen natuurlijk mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En voor de nacht begint en een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OSR 920. Tot morgen. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. Het weer. Het kan hier

0: en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In iedere kern van Labeek is een huiskamer te vinden. Dit zijn plekken in de buurt waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen meedoen aan activiteiten of hulp kunnen krijgen. Er is onder inwoners een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik ervan. Ook is gevraagd wat inwoners graag willen terugzien in een huiskamer. Hiervoor zijn bezoekers, maar ook niet-bezoekers benaderd. De resultaten zijn vastgelegd in een rapport dat inzicht geeft in wat inwoners nodig hebben om de huiskamers verder te ontwikkelen. Op de gemeentepagina staat meer over dit onderzoek te lezen. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 5:30 opgeroepen voor een ongeval aan de Klokkengieterstraat in Aarle-Rikstel. Daar waren twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders vertelden dat ze door groen zijn gereden. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn na het ongeval afgesleept. Over de oorzaak is niets bekend. Dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn om een sport te beoefenen, blijkt op de Veteranensportdag. Deze wordt op zondag 14 juni gehouden in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Deelnemers, waarvan sommigen de 80 al zijn gepasseerd, geven gekleed in authentieke kleding indrukwekkende demonstraties zoals piramidebouwen, vrije oefeningen en gecombineerde groepsoptredens. De Veteranensportdag staat ook voor saamhorigheid en het ophalen van herinneringen aan de dagen van de jonge boerenstand. Dames en heren komen uit Heidhuizen, Liesel, Uden, Elsendorp en De Mortel. De Veteranensportdag duurt van 1 tot 5 uur. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag vlak voor 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Beekseweg in Lieshout. Daar waren drie personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw botste met haar auto hard achter op haar voorganger. Hierdoor werden de andere twee auto's tegen elkaar gedrukt. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger zal minstens twee van de drie auto's afslepen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

echt leuk hoor, als ze dan zeggen, hey mister. En dan zeg ik altijd, ja, je mag ook gewoon Peter zeggen hoor. Hey, goedenavond. Kees, dankjewel voor het eerste uur de avond door hier bij OSR 920. Ik doe het tweede en zometeen Peter Olenders het derde. Hey, we hebben de grootste hits voor je weer meegenomen vandaag.

Ja, dat waren nog heel andere tijden. Ja, toen was de woningnood nog iets minder in Nederland. Toen kon je nog wat makkelijker ook een huis kopen en zo. En toen werd er nog regelmatig verhuisd. Nou, het gebeurt ook nog wel eens hoor. Maar het is in ieder geval een stuk minder tegenwoordig. House for Sale, Lucifer, Margriet Eshuis en Annie Huisman. Dat waren de bekende namen toen.

Iedereen kent deze hele fijne deun, maar als je dan vraagt van, ja, wie zijn dat dan, hè? Want het was echt een eendagsvliegje, hoor, voor deze formatie. Het zijn England Dan en John Ford Coley. And I really like to see you tonight. I really love to see you tonight zelfs. Ja, zo ver gaan ze. Hey, wij gaan ook heel ver, zometeen ver terug in de tijd, als we gaan kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag de dag. Het is alweer 3 juni 2026. Zometeen het verleden van de dag van vandaag. Maar eerst deze dames. Nou, er zijn ook een paar heren. Maar je hoort vooral die dame, hè, van Within Temptation. En dit is Mother Earth.

0: 80, eind jaren 80, begin jaren 90 waren ze daar met heel wat hits op een rij. The Fine Young Cannibals, dit keer met A Good Thing. En ik zei het al, wij gaan kijken in die geschiedenisboekjes van vandaag. Want wat gebeurde er op 3 juni? Nou, in 1970 dan vliegt Ray Davies van New York naar Londen om één regel te veranderen in zijn single van Lola. Ja, de single van The Kinks. Op last van de platenmaatschappij moet hij het woordje Coca-Cola veranderen in het Just Like Taste Cherry Cola. Want de platenmaatschappij is bang dat de single niet door de BBC gedraaid zal worden, omdat de merknaam van Coca-Cola in de tekst voorkomt. Lola, dat wordt een grote zomerhit in 1970. En de single die bereikt in Groot-Brittannië de tweede plaats. In Nederland staat Lola van The Kinks vanaf 26 september in 1970 drie weken lang op de eerste plaats. En ook de live versie die in 1981 uitgebracht wordt, die komt op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. In een studio in Baraanbrugge beginnen de Beach Boys op 3 juni 1972 aan de opname van hun album Holland. En de Beach Boys zonder Bruce Johnson, maar met Brian Wilson, die wonen met hun gezinnen 2 maanden lang in Nederland. Nou, dan hebben we nog een paar jarigen vandaag. Het zijn onder andere Denise Williams, Esther Hart, Toos Carragas, Rafael Nadal en niemand minder dan Susie Quattro. Nou, die had vorig jaar nog een leuke hit met Chris Norman.
1: Peter Boer.

Buttercup, heerlijke muziek allemaal hier bij OZ920. Natuurlijk, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Zometeen na het nieuws, dan wordt het stokje weer overgenomen door Petro Leenders. Ik wens je heel veel plezier, ik wens je een fijne avond verder en tot morgen!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigt het te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. In de gemeente Labeek start aannemer Elko uit Gemert maandag 8 juni met snoeiwerkzaamheden aan de hagen en de blokhagen. De meeste hagen worden machinaal geknipt en waar nodig nog nagelopen met handgeven.

0: gereedschap voor een verzorgd eindresultaat. Het vrijkomende snoeiafval wordt door de aannemer opgeruimd. Er wordt kern voor kern gewerkt en de totale uitvoering duurt enkele weken. Bij deze werkzaamheden wordt gezorgd voor een net straatbeeld, een goede verkeersveiligheid en voldoende zicht. Bij de uitvoering wordt gewerkt volgens de geldende richtlijnen voor flora en fauna. Het kermisseizoen in Labeek start in Aderikstel. Daar staat van 13 tot en met 16 juni een mix van attracties. Stappende spectaculaire rups of snelle draaiattracties. Ga voor plezier in de draaimolen. Test je geluk bij de grijpkraan en de schietent en geniet van kermislekkernijen. Met als hoogtepunten de feestelijke opening, een echte familiedag en het traditionele kermiskoningsschieten. Na Aderikstel staat de kermis van 20 tot en met 23 juni op het Oranjeplein in Mariahout. Neem een ritje in de technodance, de kinderen in de draaimolen en win prijzen bij de spelkramen. Ook hier ontbreken de kermislekkernijen niet. In iedere kern van Labeek is een huiskamer te vinden. Dit zijn plekken in de buurt waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen meedoen aan activiteiten of hulp kunnen krijgen. Er is onder inwoners een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik ervan. Ook is gevraagd wat inwoners graag willen terugzien in een huiskamer. Hiervoor zijn bezoekers, maar ook niet-bezoekers benaderd. De resultaten zijn vastgelegd in een rapport dat inzicht geeft in wat inwoners nodig hebben om de huiskamers verder te ontwikkelen. Op de gemeentepagina staat meer over dit onderzoek te lezen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Mark Anthony. You sang to me als opener in het laatste gedeelte. De avond door op Power 29. Jazeker. Terug naar Sam & Dave. Virus, hold on. I'm coming.

All About The Bass. Meghan Trainor op de radio. En de plaat van de Supreme, Someday We'll Be Together. Zo heette dat plaatje, ja zeker. Sisters With Voices, SWV. Hier is het hele mooie, Right Here. Straks trouwens, hele mooie muziek van Simon & Garfunkel.

Jet Hotel, waar hoor je ze nog? Alleen op over zijn 920, zeker weten. Locomotive Brad hoorde je hier, ja zeker. All Saints was dit. En hier is die hele mooie van Donovan. Ja, Mellow Yellow.

Neil Young, Comes a Time, Sean Paul, I'm Still in Love with You, zo heette die prachtige plaat. Straks om 10:00 Berend Koenders op de radio, ik wens je er veel plezier mee. Hier is Joe Buck, onze zuidenbuur, jazeker. Wat een prachtige stem heeft deze man. The Way You Take Time, tot morgen, dag.

Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld.

0: Nieuws op OSR 920. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Harmonie ONU uit Beek en Donk geeft zaterdag 6 juni een slotconcert van Symfonie in Beelden. Tijdens dit concert worden alle kunstwerken officieel geveild die de afgelopen weekend in het Oude Raadhuis te zien waren. Deze werken werden zondag 12 april gemaakt tijdens de muziek van de Harmonie. Kunstenaars in de zaal vertaalden de ritmes en de melodieën naar vormen op papier. Het project laat zien dat klank kleur kan krijgen en beeld kan klinken. Zaterdag zijn de werken in het muziekcentrum Het Anker onderdeel van de kunstroute Laarbeek. Het concert Symfonie in Beelden begint om 8 uur. Entree is gratis. Gemeenteraad van Gemert-Bakel houdt maandagavond 8 juni om 19:30 een extra raadsvergadering. Deze staat in het teken van het aanbieden van een coalitieakkoord en het benoemen van de 4 nieuwe wethouders. Dat zijn Willeke van Zeeland, Hanneke Koppens, Toon Koopmans en Laurens van den Berg. Naast het benoemen van de wethouders worden ook nieuwe raadsleden benoemd. Tijdens deze vergadering wordt ook stilgestaan bij het afscheid van wethouders Wilmy Steegs en Martin Bankers. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente via een externe link. Dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn om een sport te beoefenen blijkt op de Veteranensportdag. Deze wordt op zondag 14 juni gehouden in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Deelnemers, waarvan sommigen de 80 al zijn gepasseerd, geven gekleed in authentieke kleding indrukwekkende demonstraties zoals piramidebouwen, vrije oefeningen en gecombineerde groepsoptredens. De Veteranensportdag staat ook voor saamhorigheid en het ophalen van herinneringen aan de dagen van de jonge boerenstand. Dames en heren komen uit Heidhuizen, Liesel, Uden, Elsendorp en De Mortel. De Veteranensportdag duurt van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

Het is woensdagavond, is 10:00 geweest. Dit is Voor de Nacht Begint. Pedro, jij bedankt voor je radioshow. Morgen een nieuwe aflevering tussen 9 en 10:00. Wij hebben 6 albumtracks te draaien en andere liedjes. Bijvoorbeeld zo nu meteen James Taylor, Her Town 2.

Nieuw nummer van Hugel en Solto. Jamaican Bam Bam. Eerste albumtrack is er eentje van Eric Burden en War. We gaan draaien Tobacco Road. Terug te vinden op het Very Best album.

Would Be Good To Me, de SOS Band, OSR 920, album van de week. Wat is album van de week? Nou, dat is de hele week. Kurt Vilee, Chains To Bleed, terug te vinden op het nieuwe album Philadelphia's Been Good To Me uit 2026. Album.

Ja, soms zeg je nee, maar soms zeg je gewoon just say yes. En dat deden we met deze Snow Patrol. Laatste albumtrack voor dit uur, Fleetwood Mac, I Loved Another Woman. Terug te vinden op het album wat gewoon Fleetwood Mac heet. Hij kwam uit in 2004.

Muziek van Jonathan Jeremiah. The Heart of Stone. Als alles mee zit, hebben we nog twee plaatjes. In ieder geval deze. Lost Frequencies en Dive. En als het nog mee zit, dan hoor je ook nog Ten Sharp en You.

0: Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Gemeenteraad van Gemert-Bakel houdt maandagavond 8 juni om 19:30 een extra raadsvergadering. Deze staat in het teken van het aanbieden van een coalitieakkoord en het benoemen van de 4 nieuwe wethouders. Dat zijn Willeke van Zeeland, Hanneke Koppens, Toon Koopmans en Laurens van den Berg. Naast het benoemen van de wethouders worden ook nieuwe raadsleden benoemd. Tijdens deze vergadering wordt ook stilgestaan bij het afscheid van wethouders Wilmy Steegs en Martin Bankers. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente via een externe link. Het kermisseizoen in Labeek start in Aderikstel. Daar staat van 13 tot en met 16 juni een mix van attracties. Stappende spectaculaire rups of snelle draaiattracties. Ga voor plezier in de draaimolen. Test je geluk bij de grijpkraan en de schietent en geniet van kermislekkernijen. Met als hoogtepunten de feestelijke opening, een echte familiedag en het traditionele kermiskoningschieten. Na Aderikstel staat de kermis van 20 tot en met 23 juni op het Oranjeplein in Mariahout. Neem een ritje in de technodance, de kinderen in de draaimolen en win prijzen bij de spelkramen. Ook hier ontbreken de kermislekkernijen niet. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt in gemeentehuis Labeek tot en met augustus extra drukte verwacht. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan oplopen. Om deze zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis op maandagavond 22 en 29 juni en 6 juli extra geopend van 6 tot 19:30. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag vlak voor 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Beekseweg in Lieshout. Daar waren 3 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw botste met haar auto hard achter op haar voorganger. Hierdoor werden de andere 2 auto's tegen elkaar gedrukt. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger zal minstens 2 van de 3 auto's afslepen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
1: Berend Koenders.

Paul Weller, singer-songwriter, You Do Something To Me. De eerste en het tweede gedeelte van Voor de Nacht Begint was Barry Biggs en The Love Come Down. En dan nu, Daniel Pouter, The Bad Day.

hebben ze duchtig opgezocht, die mooie albumtracks. Maar dit was nog even een los nummer. Randy Newman, Birmingham. Maar de eerste albumtrack voor dit uur is er eentje van Jeff Beck. Of course we've ended up as lovers. Terug te vinden op het album While My Guitar Gently Weeps.

Are You Your Knocking van Dave Edmunds. Als we iets draaien van Led Zeppelin is dat meestal Stairway to Heaven. Maar ze hebben best wel aardig wat albums gemaakt. Onder andere het album Led Zeppelin 3. En daarop staat dit mooie nummer. Since I've Been Loving You.

Bluff. Je kan draaien van Bluff. Zo wild een speldeprik doen in de hele grote lange lijst van liedjes die ze gemaakt hebben. Het is allemaal lekker. Dichterbij dan ooit was dat. Laatste albumtrack voor vandaag is van ene meneer Neil Young, wel bekend. Album heet Freedom. Hier is Eldorado.

0: En met deze China Crisis en het plaatje wat we nog in gaan starten, is het een beetje voorbij voor de nacht begint. En wat starten we in? Jambalaya van niemand minder dan Van Morrison en Linda Gail Lewis, de dochter van Jerry Lee Lewis. Fijne nacht, graag tot morgen, even na 10 uur op Ozer 920.
1: Goodbye Joe, we gotta go down the bayou. We gotta go.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Het duo Veldhuis en Kemper hebben een nieuw cabaretprogramma Kunnen het niet laten. Ze komen naar het Openluchttheater Mariahout op zondag 7 juni. In de voorstelling gaat het erom dat je sommige onderwerpen maar beter niet kunt bespreken met familie, vrienden of partner, omdat dat gegarandeerd gedoe of ruzie oplevert. Voor een fonkelnieuwe cabaretprogramma hebben Veldhuis en Kemper besloten deze roze olifanten zorgvuldig op te bergen. Allebei lekker in hun eigen safe space, denken zij. Maar dit brengt een herkenbare en schurende avond op. Aanvang is om 8:30. Kaartjes, kijk op de site van het Openluchttheater. Gemeenteraad van Gemert-Bakel houdt maandagavond 8 juni om 7:30 een extra raadsvergadering. Deze staat in het teken van het aanbieden van een coalitieakkoord en het benoemen van de 4 nieuwe wethouders. Dat zijn Willeke van Zeeland, Hanneke Koppens, Toon Koopmans en Laurens van den Berg. Naast het benoemen van de wethouders worden ook nieuwe raadsleden benoemd. Tijdens deze vergadering wordt ook stilgestaan bij het afscheid van wethouders Wilmy Steeks en Martin Bankers. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente via een externe link. In de gemeente Labeek start aannemer Elko uit Gemert maandag 8 juni met snoeiwerkzaamheden aan de hagen en de blokhagen. De meeste hagen worden machinaal geknipt en waar nodig nog nagelopen met handgereedschap voor een verzorgd eindresultaat. Het vrijkomende snoeiafval wordt door de aannemer opgeruimd. Er wordt kern voor kern gewerkt en de totale uitvoering duurt enkele weken. Bij deze werkzaamheden wordt gezorgd voor een net straatbeeld, een goede verkeersveiligheid en voldoende zicht. Bij de uitvoering wordt gewerkt volgens de geldende richtlijnen voor flora en fauna. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.

0: naar Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Labeek start aannemer Elko uit Gemelt maandag 8 juni met snoeiwerkzaamheden aan de hagen en de blokhagen. De meeste hagen worden machinaal geknipt en waar nodig nog nagelopen met handgereedschap voor een verzorgd eindresultaat. Het vrijkomende snoeiafval wordt door de aannemer opgeruimd. Er wordt kern voor kern gewerkt en de totale uitvoering duurt enkele weken. Bij deze werkzaamheden wordt gezorgd voor een net straatbeeld, een goede verkeersveiligheid en voldoende zicht. Bij de uitvoering wordt gewerkt volgens de geldende richtlijnen voor flora en fauna. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 5:30 opgeroepen voor een ongeval aan de Klokkengieterstraat in Aarle-Rikstel. Daar waren twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders vertellen dat ze door groen zijn gereden. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn na het ongeval afgesleept. Over de oorzaak is niets bekend. Harmonie ONU uit Beek en Donk geeft zaterdag 6 juni een slotconcert van Symfonie in Beelden. Tijdens dit concert worden alle kunstwerken officieel geveild die in de afgelopen weekend in het Oude Raadhuis te zien waren. Deze werken werden zondag 12 april gemaakt tijdens de muziek van de Harmonie. Kunstenaars in de zaal vertaalden de ritmes en de melodieën naar vormen op papier. Het project laat zien dat klank kleur kan krijgen en beeld kan klinken. Zaterdag zijn de werken in het muziekcentrum Het Anker onderdeel van de kunstroute Laarbeek. Het concert Symfonie in Beelden begint om 8 uur. Entree is gratis. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt in het gemeentehuis Laarbeek tot en met augustus extra drukte verwacht. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan oplopen. Om deze zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis op maandagavond 22 en 29 juni en 6 juli extra geopend van 6 tot 7:30. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.